Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En in deze laatste maand van het jaar weer archiefopnames van het festival November Music 2000 in 's-Hertogenbosch. Op zondagavond 19 november stonden er twee ensembles op het podium van muziekcentrum De Toonzaal. Als eerste ensemble Sonor uit Azerbeidzjan. Zij brachten naast werk van componisten uit eigen land ook composities van jonge Europese componisten. En wij starten met Cantabile Dialoog im Raum van de uit Baku afkomstige Ali Alizadeh. Daarna volgt Love, Formal Aspects uit 1999 van de jonge Zweedse componist Fredrik Österling. Luistert u naar sopraan Farida Mamadova en ensemble Sonor onder leiding van de Oostenrijkse dirigent Roland Freisitzer.

Cantabile Dialoog im Raum hoorde u van de Azerbeidzjaanse componist Ali Alizadeh. En het werd uitgevoerd op 19 november 2000 in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Het concert van Ensemble Sonore vervolgde met de première van Music for My Daughter van dirigent Roland Freisitzer. Daarna klinkt CRWTH van de Franse componist François Sarran. Het eerste werk is instrumentaal en CRWTH is daarin is een rol weggelegd voor sopraan opnieuw Farida Mamadova. U hoort opnieuw Ensemble Sonore onder leiding van Roland Freisitzer.

Music for My Daughter, een compositie van Roland Freisitzer en uitgevoerd tijdens het festival November Music 2000. En dit werk werd gezongen door de sopraan Farida Mamadova. Het concert van Ensemble Sonor vervolgde met het werk Visions and Echo van de uit Azerbeidzjan afkomstige Elmir Mirzoev. Het concert werd afgesloten met Music for the Painter Estelle Thompson van de Engelse componist Andrew Tovey. Luistert u nogmaals naar het Ensemble Sonor uit Azerbeidzjan onder leiding van Roland Freisitzer.

en een rondom opgesteld explosief slagwerkensemble. In de grote tentoonstellingsruimte van het kunstcollectief Artis kon het publiek vrijelijk rondlopen tussen de muzici en bijna een half uur lang genieten van de dynamische contrasten, boventonen en extatische uitbarstingen. Luistert u naar Talisker door het ensemble van het Conservatorium Gent en The International Clarinets onder leiding van Philippe Raté. De opname is gemaakt door Glenn Mogot.

Dit was Talisker van Luc Brewaas. En na dit muzikale geweld een kort intermezzo met elektronische muziek. Tijdens het festival was er permanent een installatie te beleven van componisten Jorge Isaac, Roderick de Man en videokunstenaar Arnoud Noordegraaf. In het productiehuis van de Verkadefabriek stond een eenpersoons klanktheater opgesteld waarin geuren, geluiden, filmbeelden en temperatuurschommelingen voor een totaalervaring zorgden. Vandaag moeten we het alleen met het geluid doen, maar ook dat is op zich de moeite waard. De titel? Are You Here?

Dit was het klanktheater Are You Here? In het festival November Music komen vele muzieksoorten aan bod. Zo was er op vrijdag 16 november in muziekcentrum De Toonzaal een concert rond saxofonist Paul van Kemenade. In het eerste deel ging hij onder de titel Strings Get Wings de confrontatie aan met een strijkquintet en slagwerk. U hoort achtereenvolgens twee stukken van Paul van Kemenade, Robbie en Strings for Lynch. Daarna Unfinished Cordless Largo van Nico Langenhuizen. De muzici zijn Paul van Kemenade altsaxofoon, Nico Langenhuizen contrabas, Pierre Blanchard en Herman van Haren viool, Benjamin van Goetzijt altviool, Annie Tangberg cello en Pieter Bast cajon.

U luistert naar de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag helemaal in het teken van November Music. In het tweede deel van het Paul van Kemenade concert ging hij aan de slag met pianist Michiel Braam. U hoort eerst Plukken en Tune for Anne van Paul van Kemenade en daarna Songs Each Night van Michiel Braam. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel.

Paul van Kemenade, altsaxofoon, Michiel Braam, piano, in Songs Each Night van Michiel Braam. U luistert nog steeds per concertzender naar het vierde programma met live-opnames van het festival November Music 2007. Tot en met oktober van dit jaar kunt u elke vierde maandag van de maand een aflevering verwachten. Wij hebben namelijk alle 30 concerten van het festival geregistreerd. Op 16 november was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch plaatsgemaakt voor de jonge generatie. Met de multimediavoorstelling The Expected bieden componisten Thomas Mermel en Wilbert Bulsink een andere kijk op de wereld. Het is een voorstelling waarin de korte film The Victim van filmmaakster en kunstenares Keren Sitter centraal staat. The Expected is geen gewoon filmconcert. De film en de muziek gaan onverwachte verbindingen met elkaar aan en de acteurs in de film blijken ineens de 5 live zangers op het podium te zijn. Maar ook zonder de film is de muziek zeer het beluisteren waard. U hoort het EFE muziekensemble onder leiding van Bas Wiegers en de live-opname is gemaakt door Glenn Mogot en bewerkt door Thomas Mirmel. Dit is The Expected.

0: Tot slot van deze vierde aflevering met live opnames van het festival November Music 2007 was dit The Expected van Wilbert Pulsink en Thomas Mirmel. 26 mei is de volgende uitzending. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.
1: She was the wonderly star in the street, star in the street. The Lillian Seeger, the star in the street, the Lucifer in the street, do they look cool? The Lillian Seeger, the Lucifer in the street, do they look cool?
2: Door Joets Elich.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. De komende 2 uur besteden we uitgebreid aandacht aan het festival November Music 2005. Vorige maand kon u al luisteren naar concerten van dit hedendaagse muziekfestival met concerten van het duo Dubbelduet, het Quatuor Danel en het Arditti Quartet. Van deze laatste heeft u nog een gedeelte te goed, daar gaan we zo direct mee verder. En daarnaast kunt u over ruim 1 uur een concert met muziek van Maurizio Gagel verwachten. Maar we beginnen met iets heel anders. Op 19 november van het vorig jaar beklom de opnametechnicus van de concertzender de trappen van de toren van de Sint-Jan om halverwege de toren, waar het carillon zich bevindt, een opname te maken. De bijaardier van de Sint-Jan, Joost van Balkom, speelde daar 2 composities die in heel 's-Hertogenbosch te horen waren. 1 stuk is van hemzelf en het andere van de live elektronica-specialist Jorrit Tamminga. Maar eerst de compositie van de bijaardier zelf. Deze compositie heet Bereshit en dit betekent in den beginnen in het Hebreeuws.

elektronica-specialist Jorrit Tamminga. Maar eerst de compositie van de Bayardier zelf. Deze compositie heet Bereshit en dit betekent in den beginnen in het Hebreeuws.

Van Maurizio Kagel hoorde u Deux Mains en daarna Auftakte Zeshändig. Het werd uitgevoerd door het Prometheus Ensemble. En dat zijn Jan Michiels piano, Carlo Willems en Koen Wilmaars slagwerk. Dan nu van Maurizio Kagel Auftakte Achthändig. Wederom uitgevoerd door het Prometheus Ensemble.

0: U hoorde van Maurizio Gagel achtereenvolgens Auftakte achthändig, uitgevoerd door het Prometheus Ensemble. En dat zijn Inge Spinette en Jan Michiels Piano, Carlo Willems en Koen Wilmaars Slagwerk. En als laatste hoorde u Motetten für acht Violoncelli van Maurizio Gagel, uitgevoerd door het Conjunto Iberico onder leiding van Elias Aris Guren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het laatste gedeelte van Concert Zender Live. De opnamen werden gemaakt op 20 november 2005 in de Facade Fabriek in Den Bosch. Opname, techniek en productie, Kees van de Wiel. En dit programma werd samengesteld
1: door Leo. En we zijn alweer aan het einde van deze 14e Beide Tijds met muziek uit de Schönberg Edition. En de volgende maand de laatste van drie afleveringen gewijd aan de opera Elegy for Young Lovers van Hans-Werner Henze, aangevuld met een werk van Luca Francesconi. En deze Beide Tijds werd voor u en de concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alweer het vijfde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. Dit festival vond vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag twee lange werken en een erg mooi kort intermezzo. U hoort Charlie Charlie van Renske Vrolijk, de 12-tone composition for the Sky Masters van Tom Disselveld en Melody Recreated door Simon Nabatov en Machinefabriek. Maar we beginnen met Charlie Charlie. Op 16 november vorig jaar ging dit multimedia-spektakel van componiste Renske Vrolijk in première in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Charlie Charlie is een documentary in music over de laatste vlucht van het Duitse luchtschip Hindenburg in 1937. Die titel slaat op de kreet van de radioverslaggever Herbert Morrison tegen zijn technicus Charlie Nielsen om vooral niets te missen op het moment dat de Hindenburg brandend neerstort. Hoewel er in Charlie Charlie personages van vlees en bloed worden opgevoerd, draait het in de voorstelling niet om een relationele spanningsboog. De drie zangers, Barbara Kozelj, Fabio Trumpi en Job Hubatka, spelen de personages niet, maar vertegenwoordigen hen als muzikale archetypen. In de videokantaten wordt het documentaire verhaal van de Hindenburg uitgedrukt in zang, muziek en beeld. Zowel de taal als de beelden zijn in eerste instantie muzikaal van aard. U hoort het komende uur dus de eerder genoemde drie solisten, een groot ensemble waaronder het Kalefax Rietquintet en The Hague String Variations onder leiding van de jonge Nederlands-Amerikaanse dirigente Hebe de Champeau. Het libretto is van Lex Bolmeijer en de regie, video en vormgeving was in handen van Bart Visser. U ziet het niet, maar in een overweldigend toneelbeeld met allerlei videoprojecties en lichteffecten zit een ensemble dat letterlijk geblakerd is door de vlammen van de Hindenburg. Dit is Charlie Charlie. Champeau. Het libretto is van Lex Bolmeijer en de regie, video en vormgeving was in handen van Bart Visser. U ziet het niet, maar in een overweldigend toneelbeeld met allerlei videoprojecties en lichteffecten zit een ensemble dat letterlijk geblakerd is door de vlammen van de Hindenburg. Dit is Charlie Charlie.

laatste uitvoering in de grote zaal van Bellevue in Amsterdam. De opname werd gemaakt door Renske Vrolijk zelf. En na dit multimedia-spektakel aandacht voor een uitzondering tijdens het festival November Music. Normaal worden daar vooral splinternieuwe werken gespeeld, maar deze keer was er ook ruimte voor een live uitvoering van een lang niet gespeeld werk uit 1960. Toen componeerde de Nederlandse componist, jazzbassist en arrangeur Tom Disseveld het juweeltje 12-tone composition for the Sky Masters. Swing, jazz en doorwrochte 12-toonsmuziek, het komt allemaal samen in de wonderbaarlijke 4,5 minuut. De aanleiding was de presentatie van een nieuwe documentaire over Tom Disseveld, die samen met Dick Rijmakers de eerste populaire elektronische muziek schiep in het beroemde Natlab in Eindhoven. In 1963 schreef hij de nog altijd revolutionaire elektronische suite Fantasy in Orbit. Maar nu kunnen we luisteren naar het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Doornrik in wat je zou kunnen noemen de reconstructie van de 12-tone composition for the Sky Masters. En de opname voor de concertzender werd gemaakt door Kees van de Wiel.

Dit was Charlie Charlie, een documentaire in muziek over de Hindenburg. Een idee van en op muziek gezet door Renske Vrolijk. U hoorde niet de opname van de première in 's-Hertogenbosch, maar die van de

dat was 12-tone composition for the Sky Masters van Tom Disseveld onder leiding. Het Brabants Jazzorkest onder leiding van Jeroen Dormenik. In het festival November Music komen zoals in dit programma blijkt vele muzieksoorten aan bod. In de W2 Concertzaal, het poppodium van 's-Hertogenbosch Bos, vond er op vrijdag 16 november een confrontatie plaats onder de titel Recreated. In een lange avond ging Machinefabriek uit Nederland het gevecht aan met de wereldberoemde Keulse improviserende pianist Simon Nabatov. Zij bestookten elkaar in hoog tempo met duizelingwekkende deuntjes en speelse improvisaties. In een volgende uitzending kunt u naar een soortgelijke confrontatie luisteren tussen de Deense percussionist Morten Nottelman en elektronica-specialist Bong Ra. Maar daar moet u nog even op wachten. Luistert u de komende 40 minuten naar Recreated met laptoppen Rutger Zuiderveld alias Machinefabriek en Simon Nabatov.

Dit was tot besluit van de vijfde aflevering met live-opnames van het festival November Music 2007. Recreated door Machinefabriek en Simon Nabatov. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Frank Kiemenaai van We Do Things. Op 23 juni gaan we weer verder met onder andere elektronische muziek van Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk. Het nieuwe ensemble onder leiding van Lucas Vis, Der Dritte Hammerschlag van Karl-Heinz Blomann en het kleinoot De Weg naar de Slagers van Anne Parlevliet. En wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. En dit programma werd voor u en de concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.

0: The Blessing Force, een programma over de spirituele dimensies van geluid en de emotionele intensiteit van muziek. Aflevering 7, deze dus, heeft als thema verstoorde en gebroken geluiden. Distorted and broken sounds, verstoorde muziek. En dat betekent een mix van recent verschenen muziek met uit balans gebrachte geluidselementen. Soms totaal abstract, soms door melodie- en ritmestructuren verweven. In het eerste deel van dit uur onder andere muziek van Gert-Jan Prins, Paul Devens, Yellow Swans en Serena Maniche. In totaal 11 muziekfragmenten, allemaal doorgemixt in één flow. Het is dus handig je mix te volgen via de playlist op de website van de Concertzender, www.concertzender.nl. We beginnen met Sand Bubbles van 8 Frozen Modules.
1: Radio Archivi представляет.

Dit was Trajectoire van Daan Manneke, het sluitstuk van het festival November Music 2007. U hoorde het Helios Ensemble en Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange. De Composers Club is een ieder jaar terugkerende succesformule tijdens November Music. Jonge componisten kruipen uit hun schulp, luisteren naar elkaars muziek en praten over werkmethodes en inspiratiebronnen. Dit jaar was de uit Kuwait afkomstige in Nederland wonende componist Rashid Al-Bugaili een van de deelnemende componisten. Van hem hoort u nu het werk Taïf, een opdracht van het festival. De uitvoering is in handen van celliste Doris Hochscheid.

wonende componist Rachid Al-Bugayli, een van de deelnemende componisten. Van hem hoort u nu het werk Taïf, een opdracht van het festival. De uitvoering is in handen van celliste Doris Hochscheid.

Dit is de Concertzender met een speciale aflevering van Pop Art. En ook Pop Art staat vandaag helemaal in het teken van het festival November Music van 2005. De afgelopen 40 minuten luisterde u naar het samenwerkingsproject Blimey en Leclerc. Zondagmiddag was in het lege provinciaal archief aan de Waterstraat een uitvoering van het project Volume 1 van het Cluster Klank Collectief. Onderdeel daarvan was de compositie Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops. Een behoorlijk stevig stuk dat opvalt door het gebruik van de lage instrumenten, zoals de baritonsax, de basgitaar, de bastrombone, de basaccordeon en de contrabas. Luister naar Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops.

U hoorde het stuk Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops, uitgevoerd door het Cluster Klank Collectief. En dit was Pop Art, gevuld met opnamen die de concertzaler maakte tijdens het Festival November Music 2005. Dit programma werd voor u samengesteld.

Dit is de Concertzender. En bij de Concertzender is het nu tijd voor Concertzender Live. Dit is alweer het 9e programma met live opnames die wij maakten tijdens het festival. November Music 2007, dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar opnamen die de KRO maakte van het Brabants Orkest met werken van Guus Jansen en Luc Brewaas. Beide heren waren centrale componist tijdens deze editie van het festival. We beginnen met de bewerking die de Belgische componist Luc Brewaas in de periode tussen zo 2002 en 2005 maakte van een aantal preludes voor piano van Claude Debussy. Het Brabants Orkest staat onder leiding van Arturo Tamayo.

0: expect to be by the Raycon Boy of 1700. 1700 by the Raycon Boy.
1: 1700, that's well understood. What's your deepest draft, sir?
0: Deepest draft is 4.8 meter, some roughly between 4.5, 4.9, I'm not sure, but it's not 5 meter, I think the maximum is 4.8.
1: Yes, okay, that's well understood. And what's your last port of call?
0: Last port of call was Esbjerg, Denmark.
2: U hoorde Gedroomd Kanaal, een geluidscompositie van Cilia Erens die in première ging tijdens November Music 2007. Maar u hoorde een speciaal voor deze uitzending gemaakte versie. Dit is de Concertzender en dit is het programma Concertzender Live. En dan nu, zoals beloofd, de tweede uitvoering van Belvedere van Guus Jansen. U hoort Ernst Reiziger en Larissa Groeneveld cello en het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

We besluiten deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2007 met de 7e symfonie van Luc Brewaas. Het wordt weer wederom uitgevoerd door het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo. De laatste uitzending in deze serie kunt u op 27 oktober beluisteren. Onder andere muziek van Astrid Kruiselbink, Harmen Fraanje en Bart van Dongen draaien we dan. Wanneer u meer wilt weten over het festival en de gespeelde werken, kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd, met dank aan de KRO voor het beschikbaar stellen van de geluidsopnames, samengesteld door Kees van de Wiel.

Dat was Danses van Louis Andriessen, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens met sopraan Marije van Stralen. En dan nu de première van Black Wind van de in Australië wonende Nederlandse componist Kim Bouwman. U hoort weer Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens. Claire Edwards neemt de slagwerkpartij voor haar rekening.

Dat was Black Wind van Kim Bouwman, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens met opslagwerk Claire Edwards. Het was een opname van de première tijdens het festival November Music 2005 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Omdat we nog wat tijd over hebben, hoort u nog een deel van een compositie van Frank Nuyts die tijdens hetzelfde concert in première ging. U hoort Low Key Trio door Claire Edwards en Frank Nuyts op slagwerk en Jan de Smet op drums.

met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007, dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar een componistenportret rond Astrid Kruiselbrink, een improvisatieconcert door Harmen Fraanje, De Man, de Vlag en de Zangers door Bart van Dongen en tenslotte een fragment uit de Composers Club. Op zondag 18 mei was er in de grote zaal van de Verkadefabriek een concert gewijd aan de muziek van de jonge Nederlandse componiste Astrid Kruiselbrink. U hoort achtereenvolgens Going Down voor piano solo uit 2006, uitgevoerd door Toon Bierman. Daarna Lees uit 2003 door het Nieuw Ensemble onder leiding van Lucas Vis. En tenslotte de wereldpremière van Speech door Vocaal Lab Nederland onder leiding van Henry Kelder. De komende 50 minuten zijn voor Astrid Kruiselbrink.

Oh,

Dat was de wereldpremière van Speech van Astrid Kruiselbrink door het Vocale Lab Nederland onder leiding van Henri Kelder. Opgenomen tijdens het festival November Music in 's-Hertogenbosch. Op dezelfde dag speelde in Muziekcentrum De Toonzaal, op verzoek van het festival, het Harmen Franje kwartet, een 40 minuten durende improvisatie. U hoort Harmen Franje piano, Frederik Jungquist saxofoon, Brice Sonjano contrabas en Thomas Goubon drums en percussie.

Dat was Le Voyage van Bruno Nelissen. En voor de uitvoerende kijkt u even op onze website www.concertzender.nl. In de Waterstraat 16 vond op zondagmorgen het project volume 1 van het Clusterklankcollectief plaats. Eerder in de nacht was al Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops te horen. En in een piepkleine ruimte speelden Ananata Rozens viool en Marlies Muizers cello het stuk Nagelaten Fragmenten 1 tot en met 6 van Nicolien Soeters. De opname werd gemaakt door Danny Wiegers.

Dat was het stuk Nagelaten fragmenten 1 tot en met 6 van Nicolien Soeters. Een van de projecten uit het festival van 2005 dat vandaag op het programma staat heet Albion Moonlight. In allerlei ruimtes in de Verkade Fabriek waren verschillende concerten met muziek van de twee Tilburgse componisten Fons Mommers en Frans Kerkhoffs te horen. De komende 50 minuten hoort u delen uit een uitgebreide presentatie van hun werken door een ensemble van het Tilburgs Conservatorium onder leiding van Lex Berging. Het laatste werk van Frans Kerkhoffs werd uitgevoerd door een docent, Anne Raskin. Luistert u naar achtereenvolgens Moonlight Again 1 en Syncopated Ecstasy 3 en 4 van Fons Mommers. Daarna Jacqueline and Albion van Frans Kerkhoffs, dan Ashes in My Mouth en Moonlight Again 2 van Fons Mommers en Raninkas van Frans Kerkhoffs. De concertzenderopname is gemaakt door Kees van de Wiel.

U hoorde het klavierquintet van Stefan van Puinbroek. Het werd uitgevoerd door Ronald Brautigam piano en het Cryptos kwartet. Het tweede pianoquintet van dit concert is van de hand van Ruud van Eeten. Naast zijn activiteit als componist dirigeert Van Eeten ook een aantal orkesten, waaronder het Nieuw Ensemble en het Ensemble Multifoon. Het pianoquintet componeerde Van Eeten in 2008. Het betreft dus weer een wereldpremière. Hier zijn nogmaals het Cryptos kwartet en pianist Ronald Brautigam.

U hoorde het pianoquintet nummer 1 van Ruud van Eeten, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Cryptos-kwartet. U luistert naar een concert dat de concertzender opnam tijdens het festival November Music 2008. Tot slot van dit concert een klassieker, het pianoquintet van Schumann. Dit quintet wordt beschouwd als het eerste belangrijke pianoquintet in deze bezetting, dus strijkkwartet plus piano. Later volgden andere beroemd geworden pianoquintetten van onder meer Brahms en Franck. Luistert u naar Ronald Brautigam en het Cryptos-kwartet.

U hoorde het pianokwintet nummer 1 van Robert Schumann, uitgevoerd door Ronald Brautigam, piano en het Kryptos Kwartet. We gaan verder met het tweede concert van deze aflevering, Concert Zender Live. En dat vond een dag later plaats, op 13 november en wederom in de toonzaal van Den Bosch. Er stonden twee werken op het programma. Mappamondo van Richard Reinfels en Atlas Eclipticus van John Cage. Beide werken werden uitgevoerd door het ensemble Modello 62. Dit 12-koppig orkest werd opgericht in 2003 aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag en het staat onder leiding van de Argentijn Ezequiel Menalet. Atlas Eclipticus werd gecomponeerd in 1961 en is geïnspireerd op de sterrenhemel. In de partituur staan geen tempo-aanduidingen. De dirigent bepaalt de lengte van het stuk. Eigenlijk zijn de enige aanduidingen in de partituur of er korte of lange noten moeten worden gespeeld en of die hard of zacht moeten klinken.

Dat was het stuk Restzeit van Dorothee Hane. U hoorde haar zelf live elektronica en verder violiste Lenka Zubkova. Luistert u nu naar Druk van Marijn Bisschops. Hij speelt zelf accordeon.

U hoorde Marijn Bisschops in zijn eigen compositie Druk. Luistert u nu naar Shift Coordinate Points van Esther Venrooy. Zij bedient zelf de live elektronica.

Na proost. Prisma.

9, 6.

U hoorde Esther Venrooy in haar eigen compositie Shift Coordinate Points. Op vrijdagavond 18 november 2005 werd in de Toonzaal het begin van een traditie gemaakt. Na het succes van 2004 werd het project Conduction herhaald, waarin onder leiding van Bart van Dongen 12 erg jonge amateurmuzikanten die een gevarieerd aantal instrumenten bespelen, leren improviseren. U hoort de uiteindelijke uitvoering. De opname is gemaakt door Glenn Mogot en Kees van de Wiel.

Dat was Conduction onder leiding van Bart van Dongen. Ze was uitgevoerd tijdens November Music op 18 november 2005 in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Dit programma 230 Volt werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het tweede deel van een aantal live-opnames die we maakten tijdens het Festival November Music 2008, dat vorig jaar van 12 tot en met 16 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. De komende maanden gaan we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uitzenden. Nou, vandaag kunt u luisteren naar een deel van het concert van de FC Jongbloed. Het hele concert dat violist en componist Marijn Simons gaf samen met Sepp Grotenhuis. En tenslotte een concert van het Canadese ensemble Continuum met daarin twee Nederlandse werken. Op woensdagavond 12 november vond in muziekcentrum De Toonzaal het jaarlijks concert plaats van FC Jongbloed. Een jong ensemble van het Tilburgse Fontys Conservatorium onder leiding van Arnold Marinessen. Onder de titel Vrije Vogels werden er premières uitgevoerd van zowel de afdeling geïmproviseerde als van de afdeling klassieke muziek. Vandaag hoort u twee nieuwe werken van studenten van de afdeling klassieke muziek. We beginnen met Tableau de Guerre van Evert van Merode. Daarna een intermezzo waarin deel uit het vierde strijkkwartet van Béla Bartók en dat wordt gespeeld door het Cobra Quartet. Vervolgens het werk Essere presto nel gorgo della passione van Fred Momotenko. Maar we beginnen met FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinessen.